0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten. Met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz. Op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden. Ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop. En s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens. En als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Tijdens de Vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia. De Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Le Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner, onze landgenote Hanne van de Winkel, met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter, tot 25 graden, met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

0: Dit is een karavaan vol liefde, Isley, Jasper en Isley. Op zaterdagochtend, goedemorgen allemaal. Dit is je weekend, dit is Land van Maas. Ik ben Michiel, ik ben bij jou tot 12 uur vanmiddag met heel veel muziek in het weekend.
1: Hallo.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

1975 was het toen Van McCoy in de hitlijsten stond met de Hustle. En daarvoor nog Axel Red en haar Sensualité. En dan nu terug naar 1983 met Robert Plant en Big Luck. En straks ook nog die hit van Jelly Roll, I'm Good. En de Italiaanse Laura Pausini komt hier richting uit met dat hele mooie liedje dat heet Surrender.

carnaval. Het wordt droog vandaag met zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en dat is goed voor de vredesfeesten en voor de ballons natuurlijk. Het wordt morgen 24 graden.

Land van Maas weekend. Goedemorgen allemaal. Zaterdagochtend. Het is 5 september. Het is vredesweekend. En ze beloven droog weer voor de rest van de dagen. Dus dat ziet er goed uit. Je bent up-to-date met het nieuws van 9 uur. Hier is Florida, Robin Thicke en Vouden White.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het Westnijlvirus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Le Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 700.

Tom Petty van Tom Petty en de Heartbreakers. En I Won't Back Down, dat is de juiste ingesteldheid vanochtend. Goedemorgen, dit is Land van Maas met Michiel tot 12 uur. En Jonas Blue en Maliv met George Ezra. Shotgun, welkom.

Black Velvet van Alana Miles en daarvoor de zomerhit van deze zomer. Jonas Blue en Leave en Edge of Desire. Zou je meteen het vliegtuig richting Ibiza willen nemen als je die plaat hoort, hè? Zullen we nog eens een echte klassieke draaien, 1972, voor die OJ's met Love Train?

Zeemanplein, Remol Geerts en natuurlijk ook Gijke Arnaert en Alex Cardier zullen weer het beste van zichzelf geven in het laatste optreden dat ze gaan geven. Gijke stopt ermee en Remol zijn rug, ja, die is helemaal om zeep.

0: Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en 's avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen.
1: Radio Land van Waas.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Een weekend vol muziek met natuurlijk ook de nieuwe platen die je regelmatig hoort. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En dan nu plaats maken voor de Sonic Surfers. Een goed gezelschap van die madame met haar fantastisch mooie stem. Ze heet Jocelyn Brown, Take Me Up. En zometeen die fantastische hit van de Bum Funk MC's. Freestyler van 26 jaar geleden.

en zijn lovely day. En zo gaan we richting 10 uur. Nieuws en weer, dat komt er zo meteen aan hier vanochtend. Maar eerst nog de weekend. Dat ken je nog, hè? Can't feel my face. We spreken elkaar na het nieuws van 10 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Le Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Callens. Het is ondertussen 10 uur geweest. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radioland van Maas, waar we muziek zo meteen hebben voor jou van de Bee Gees, de Dire Straits, maar ook Martin Garrix en Ed Sheeran komen nog langs. Als je blijft luisteren vanochtend, dat doe je zeker en vast. Dit is Dermot Kennedy met Outnumbered in het weekend van Land van Maas. Don't tell me this is all for nothing. I can only

Colin Elvis van de Dire Straits. Eén probleempje, de man nam niet op. Dat is een groot probleem. Ik heb straks voor jou Judith en ook Europe. Radio Lams van Bas. De Zweedse band Europe, je kent ze van de Final Countdown. Wij draaien voor jou Superstitious naar deze van de Bee Gees.

eerlijk gezegd wel een fantastisch nummertje. Judith, I'd love to be in love. Op zaterdag tijdens de vredesfeesten. Vandaag zon en stapelwolken. Het blijft droog, 21 graden. Morgen veel zon en 24 graden. Daar kijk ik zeker al naar uit, naar die 24 graden. Mama Sjasje, naar deze van Justin.

meer zonneschijn, hoe beter. Ik hou er wel van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zonnige weertje van de zomer al een beetje aan het missen ben. Central Line en Walking into Sunshine. Come on, get on.

Maaslands beste muziekmix. Land van Maas met Snow Patrol en Just Say Yes. En als je met ons in contact wil komen, dat kan via onze WhatsApp, via onze website rlvw.be, radiolandvanmaas.be. Je klikt op het icoontje WhatsApp en dan zit je regelrecht in onze radiostudio, zeker weten. Jazz Glynn zometeen, richting 11 uur met Don't Be So Hard On Yourself. Maar eerst de Culture Club uit de jaren 80. Dit is Church of the Poison Mind. Mag ik je een fantastisch weekend toewensen? Dacht het wel, hè?

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Le Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

release van Patti LaBelle. Het is ondertussen 11 uur geweest bij Land van Maas in het weekend. We hebben het er net al verteld dat Hoovervonic vanavond gaat optreden, maar morgen komt er ook een heel grote meneer, hoor. Het is Raymond van het Groene Woud, ook die komt naar Sint-Niklaas. Dus morgen Raymond van het Groene Woud.

De jaren 80, dat waren de jaren van de Simple Minds, maar ook de jaren 90 waren dat. 1995, She's a River van Jim Carr en zijn bende. Straks terug naar de jaren 80 met die heerlijke plaat van Yellow, I Love You. Maar eerst terug naar 76, toen stond de Steve Miller Band in de hitlijsten. You'll Keep Me Rockin'.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op vanop de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en 's avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christoffel op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen.
1: Dit is Radio Land van Waas, Waaslands beste muziekmix.

Uit een periode dat platen nog 5 minuten lang duurde. Every Beat of My Heart van die sympathieke Schot Rod Stewart. Zaterdagmiddag, Lans van Baas, dit geniet van onze muziek. Leopold 3 en Sex on Fire van Kings of Leon. Maar eerst dat zeemzoete liedje van Sienna Spiro.

bent zometeen up-to-date met het nieuws van 12 uur. Daarna Johan van den Berg, Mario Staes en Stef Tielemans, die je nog een hele zaterdag meeneemt doorheen de ballons door. Zeker weten. Maak er nog een fijn weekend van. Wij spreken maandag elkaar om 7 uur in de ochtend om je wakker te maken met de grootste hits en de fijnste classics. What have I done to deserve this? Dat denk ik altijd, elke dag. Dit zijn de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Fijn weekend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
0: Johan van den Berg.

De driver's seat van de zaterdagmiddag. We kregen hem hier daarnet als het ware op een gouden schoteltje aangereikt door Paul Roberts en zijn vrienden van Sniff and the Tears. En of we daar blij mee zijn. Een en ander geeft ons trouwens ook vanmiddag alweer de gelegenheid om jacht te gaan maken op een wat minder bekende track uit een of andere classic album tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Of om nog eens op stap te gaan met onze muzikale tandem straks rond 14:15 naar het jaar 2015. En als vanouds krijg je natuurlijk ook vandaag weer nog een paar fijne happen nieuwe muzikale oogst op je bord tussendoor. En ook bij de Noorse DJ Kygo en zijn gelegenheidscompaan Max McNown. En bij de jongens van Snow Patrol voelen ze zich blijkbaar geroepen, called out in the dark als het ware, om hier zelfs zo dadelijk al onmiddellijk het mooie weer te komen maken. Bij Kygo en McNown is die call zelfs nogal expliciet. They even want to.

Money Did Talk Once Again Indeed bij die van Adventures of Stevie V. Maar het ziet er niet naar uit dat ze dat bij Robert Smith en zijn Cure en bij Raymond Froggatt uit het Engelse Birmingham aan hun hart gaan laten komen. Ondanks de mogelijke generatiekloof lijken de heren straks ook echt onder hetzelfde hoedje te willen gaan spelen. Callow La Vita, zou ik zo zeggen.

een en ander klom daarnet, zeg maar, nogal overtuigend, alsof het gisteren was, uit de monden van die van Hooverphonic. Maar ik denk niet dat ze zich daar zo dadelijk ook echt druk over gaan maken bij deze Jajam en zijn Queens of the Stone Age, daar in die Easy Street van hen.

0: Talking in Your Sleep van die nachtelijke praatjes voor de vaak van de heren van de Romantics. We hebben de auteurs van onze classic album track van deze week wellicht geen kaas gegeten, maar zij hebben gelukkig wel andere kwaliteiten, om zo te zeggen.
1: De classic album track.
0: We hebben het namelijk over de Zweedse Nina Persson en haar vrienden van de Cardigans, die in oktober 1998 met Gran Turismo een ook bij ons vlot scorend album wisten te lanceren. Uiteindelijk zouden er wereldwijd zo'n 3 miljoen exemplaren van verkocht worden. Volgens zangeres Persson en gitarist Peter Svensson verwijst de titel naar de gedachte dat hun muzikale zoektocht en bij uitbreiding die van hun leven zelf eigenlijk een vorm van toerisme voor hen zijn. Op het album vind je ook de hitsingle My Favorite Game terug, maar wij kiezen vanmiddag nog eens voor een andere, wellicht wat minder bekende kleine. Hier zijn ze nog eens, de Cardigans, met Erase and Rewind.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is mijn huis na de uitgebreide rondleiding in de woning van de Frank van der Linden van de Mens. Kunnen we ons hier zo stilaan alweer gaan opmaken voor onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanmiddag. En in dat verband zijn er deze keer de Amerikaanse DJ Christopher Comstock alias Marshmallow en de Canadees Cameron Donald Whitcomb die zich hebben laten verleiden tot een tijdelijke samenwerking die wat mij betreft meer dan geslaagd is. Maar oordeel vooral zelf, zou ik zo zeggen. Hier zijn ze, Marshmallow en Cameron Whitcomb, Mad Hollow.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Eigenlijk alles behalve de nieuwe van Marshmello en Cameron Whitcomb. Hol kan je de zeg maar wijze woorden van Florence Welch en haar machine trouwens ook maar moeilijk noemen zo rond deze tijd van het jaar. The dark days are over indeed. En dus kunnen we ons straks in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 1 uur wellicht ook meteen gaan opmaken voor de heaven van Avicii. Al moeten we daar dan straks misschien toch ook nog wel dat eeuwige Living by Numbers, waar die van New Music straks nog eens een boompje over komen opzetten, bijnemen natuurlijk.

0: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: deze Neil Arthur en Steven Lascombe van Blamage over dat wat ze zich absoluut niet gezegd wilden laten hebben destijds in 1984. Wat wij hier ondertussen wel zelf gezegd willen hebben is dat we vanmiddag onze muzikale tandem eindelijk nog eens van stal mogen gaan halen voor een trip naar het jaar 2015 deze keer. We proberen trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk de zon en de zomer opnieuw binnen te halen samen met de Franse DJ Hugel en zijn vrienden en met de band Ben Howard. Van die laatste zijn trouwens ook de gevleugelde woorden: Keep your head up.
1: Radio Land van Baas.
2: Goedemiddag. Prettig weekend.

aan het leven van de Londense Desiree Annette Weeks mag dan straks misschien wel op applaus onthaald gaan worden bij de jongens van TC Medic. Bij de heren van Foreigner valt ze blijkbaar op een koude steen. Of is het bij nader inzien misschien eerder zo dat het mevrouw zelf is die niet aan de hoge verwachtingen kan beantwoorden van Lou Gramm en zijn vrienden? Wie zal het zeggen?

0: Catch You If I Can. Dat zangeres Sean Evans van Cochin maar uitkijkt voor deze Jan Paternoster van de Black Box Revelation. Naar eigen zeggen wordt die namelijk elke dag een beetje stronger.
1: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

Dit weekend zijn het vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4:00 in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia, de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

0: Die fameuze Midas Touch van het Amerikaanse electro- en R&B-gezelschap Midnight Star heeft er hier vanmiddag blijkbaar ook voor kunnen zorgen dat wij weer spontaan de weg hebben kunnen vinden naar ons ijzeren ros. En zo zit er dus zo dadelijk ook eindelijk nog eens een trip met dat ding aan te komen naar het jaar 2015, meer bepaald
1: de muzikale tandem.
0: 2015, dat is het jaar van de terroristische aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo op 7 januari. Het jaar ook waarin AA Gent op 22 mei voor het eerst in zijn geschiedenis landskampioen wordt in het voetbal. En tenslotte is 2015 ook het jaar waarin Queen Elizabeth op 9 september de langst regerende monarch ooit wordt in de Britse geschiedenis. En in onze regio begint de Belgische graffiti-kunstenaar Kazen, bij de burgerlijke stand beter bekend als Gunter Baes, op maandag 5 januari 2015 aan een gigantische graffiti-tekening op een van de kolkmuren van de deurgangdoksluis in Doel. Hij doet dit op vraag van de NV deurgangdoksluis. Het kunstwerk zal uiteindelijk 320 meter breed en 9 meter hoog worden. Afhankelijk van het waterpeil zal het kunstwerk deels of volledig te zien zijn. Graffiti of andere tekeningen, wij gaan er ons niet mee bezighouden tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 2015. Maar wat wij hier dan gelukkig wel weer kunnen en willen is een beroep doen op het kruim van de muziekscene van dat jaar. En hopelijk brengen die fameuze speeding cars van deze Ierse jongens van Walking on Cars hier straks het hoofd van ons Ellie Goulding, niet nog wat meer op hol. Mevrouw lijkt de heren namelijk zo ook al niet meer uit haar hoofd te kunnen krijgen.

0: Het rondje People Watching van hem met Sam Fender hebben we ondertussen ook weer gehad. En dus kunnen we meteen ook zonder schuldgevoelens plaats gaan maken voor onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanmiddag. En daarvan zou je dan in dit geval weer kunnen zeggen dat we dat deze keer doen voor de schone ogen van Alex Warren. Na zijn Fever Dream en zijn Passenger is er namelijk met Emerald Eyes alweer een nieuwe van hem onderweg naar onze vaderlandse hitparade. Hier is hij, de Alex Warren met de nieuwe kleine.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Ik weet niet of hij straks met die Emerald Eyes van hem op de valreep ook nog terecht zal kunnen in dat fameuze House aan Zee van Peter Fox. Maar bij de waterfall waar Wendy en Lisa blijkbaar nog altijd kamperen, lijkt hij alvast welkom te zijn. Maak er in ieder geval straks ook na 2 uur nog een mooi RLVW weekend van. En wat mij betreft tot woensdagavond om 7 uur voor onze eerstvolgende punchafspraak. Of tot zaterdagmiddag om 12 uur voor onze volgende afspraak in het weekend. Tot dan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
2: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
3: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en 's avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerpen zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klassiekers.

That's Your Boys and Domino Dancing. Radio Land van Bas. Wauw. Na een heerlijke zomer zijn we weer helemaal terug. De batterijen zijn opgeladen. De muziek staat weer klaar. En vooral heel veel goesting in een nieuw radioseizoen. Ook dit najaar hoor je mij opnieuw op de zaterdag.

mij was dit de zomerhit van 2026, omdat DJ-licious me echt nauw aan het hart ligt. Samen met Milo was dit Forever Young bij Land van Waas. Zaterdagavond, daar hoort misschien een rozeetje of een rode wijn bij, of een biertje. Alhoewel, we moeten tegenwoordig opletten.

systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Als ik Boston zie staan, dan denk ik, ja, dat is de plaat More Than a Feeling, maar het is omgekeerd. Het is Stella Lefty, dat is de dame die dit inzong. Boston, haar recentste hitsingle. En hier is hij terug.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1981. Achter Vogue zat het Canadese echtpaar Dennis en Dennis Lepage. Ze waren ook verantwoordelijk voor de hits van Lime en Kathmandu. In 1981 scoorden ze opnieuw met Dancing the Night Away. In Vlaanderen goed voor een knappe vierde plaats. In de Verenigde Staten geen Hot 100 hit, maar wel nummer 1 in de dance charts. Voor promotie liet het duo zich vervangen door andere zangeressen. Dennis Lepage was een van de eerste bekende transgenders in de popwereld. Hij trad later ook nog op als Nino Noblesse. Er gingen geruchten dat hij alle stemmen bij Lime zong, maar dat bleek niet te kloppen. Dennis Lepage overleed in augustus 2023 op 73-jarige leeftijd.
1: Een one-hit wonder.

Dit weekend zijn het vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermis weer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia. De Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

je zo waar mee. Deze plaats van Robbie Williams en Strong. Het is de eerste zaterdag van september. Alles begint zo'n beetje in zijn plooi te komen. En ik hoop dat jullie allemaal een fijne zomer achter de rug hebben. En klaar zijn voor het najaar. Alvast hier bij Land van Waasheimer stevig ingevlogen.

zeg het maar. In mijn oor, Angèle was dat. En die leuf. Het gaat snel vooruit hoor. We gaan richting 6 uur nieuws en weer.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

garanderen. Het enige wat telt, ik kan alleen mijn best doen. House of Fun met Madness. En zo zitten we aan de andere kant van 6 uur. Tot 7 uur zit ik nog in je radio. Met zometeen muziek van Clouseau. We hebben ook Booby Bridger.

origineel van Johan Verminnen, maar dat wist u natuurlijk als muziekliefhebber. Clouseau maakte er een nieuwe versie van in het jaar 1995. Laat me nu toch niet alleen, dat mag ik hopen. Hè. Het is een beetje wennen, hè, zo na 2 maanden zomerverlof hier in de studio. De nieuwe knopjes en zo, alle nieuwe toestanden, maar we slaan er ons door, hoor.

Phil Collins met zijn band was dat Genesis. Zometeen onze one hit wonder, want we moesten eigenlijk een beetje beleefd zijn en deze populaire jongen eerst voorlaten. Ah ja, natuurlijk. Dit is Harry Styles. Het verhaal over de American Girls. U mag ze rust binnenlaten.

0: af, waar zijn ze dan, die American Girls? Harry Styles was dat.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 2008, want dan verrast de Deense Alphabeat met de hypervrolijke hit Fascination. Het nummer verovert niet alleen Scandinavië, maar ook heel Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De catchy debuutsingle blijft maandenlang in de hitlijsten, mede dankzij een Coca-Cola-reclame. Het zou hun grootste internationale succes blijven.
1: Een

morgen vroeg Breakfast in Bed met Chrissy Hynde en UB40. Het was een samenwerking dat dateerde uit 1988.

Pop Gun, die horen we ook altijd graag. En zien we graag verschijnen in onze playlist. Wherever you may go. We gaan richting 7 uur stilaan dan wel. Hè. Onder andere met deze muziek van Mika. Love Today. En zometeen Paul Hackastle.

Hopelijk heb ik u niet verveeld. Ik in elk geval niet. Ik heb me kostelijk geamuseerd. En zo glijden we richting de zaterdagavond hier bij Land van Waas. Met de Paul Hardcastle en Don't Waste My Time. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw tussen 5 en 7. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En dit is nog de Belgische DJ Netsky. Dit is Rio. Tot volgende week.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Dit weekend zijn het vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermis weer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4:00 in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia, de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas. Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com. Vink Ramen en Deuren.
1: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
2: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Wand van Baas.
1: The music sounds great.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.